0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1:00 middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13

0: 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het...

0: een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen

0: 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: 60-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern. Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
4: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Roe is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Het dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. De rol als Big Pussy in The Sopranos is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas. Of liep je door

fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een.

maar je bent haar, bent heen.

zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar de Flevoziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

pass be passing fences, and in time may go.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Je luistert naar de Zeker Zitten.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Roe is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Het dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Zijn rol als Big Pussy in The Sopranos is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Ja hoor, daar was hij weer, de opkikker van de week en maand. Niet van deze week, maar van deze maand, juli. Ja. Flaco Jiménez met In de hemel, daar is geen bier. En volgens jou is Mark Hoogkamer wel degene die erover zingt dat er in de hemel wel bier is.
1: Ja, die zegt Café in de hemel, gaat hij zingen. Dat, is nou, een, dat heb ik net gehoord. Hè. Ik, ja, ik heb er ook niks aan doen, maar dan krijg je soms krijg je dat soort dingen mee. Hè.
0: Ja. Maar goed, wij zijn Jan van Eunen en tegenover mij...
1: Peter Bakker.
0: En we doen vanavond weer help. Er zit een olifant in de tram, want anders denk je van, wat luister ik nu weer naar?
1: Wat is dit voor ellende?
0: Ja, nou, dat is dus geen ellende. Maar we gaan gewoon een heerlijk 2 uurtjes volmaken met lekkere muziek. We gaan een heerlijke tijdreis maken van de jaren 20 van de vorige eeuw naar de jaren 20 van deze eeuw. En we hebben genoeg muziek om het 2 uur. Natuurlijk weer de ketting. Niet te vergeten, die is ook heel ook ingevuld door onze collega's.
1: Ja.
0: Jongens, het is een keur aan muziek. Oh nee, het is een ander programma. Maar een keur aan muziek.
1: Dat was een ander programma.
0: Ja.
1: Maar het is wel een leuke omschrijving.
0: Ja, hey,
1: zullen we gaan beginnen?
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Dus beginnen we met de opening.
1: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
2: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
3: Yeah, we have an old banana.
1: Tot de 20's van deze eeuw.
2: De jaren 20

0: Veralyn, artiestennaam van Dame Vera Margaret Welch. Geboren in 1917 in Londen en overleden in 2020 in East Sussex. Ze was een Brits zangeres die in de Tweede Wereldoorlog grote bekendheid verwierf en de naam Forces Sweetheart kreeg. Het lied We'll Meet Again, geschreven door Ross Parker en Huey Charles, is haar grootste klassieker. Ook bekend is There'll Be Bluebirds Over the White Cliffs of Dover. En natuurlijk de allergrootste hit, Land of Hope and Glory. En Roses in December was een nummer uit 1937. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met Jan de Vries naar het jaartal 1943. En dat doen we met Zonnig Madeira.
1: De jaren 40.

Stidham, give me some... Nee, please let it be me. Prachtig mooi nummer uit 1956. Ja, wel even lekker terug in de tijd. En dan gaan we gauw verder met Gimme Some Lovin', want dat wilde ik al bijna zeggen. Dus dan bij deze. Dit is een blues rock nummer van de Spencer Davis Group. En het nummer is geschreven door 3 van de 4 bandleden. Onder meer door Steve Winwood. Ja, die kennen we ook wel met Ark of Diver. Hè. Prachtig mooi LP trouwens. Spencer Davis en Muff Winwood. Het zal ongetwijfeld een of andere broer van Steve zijn. Het werd in 1966 als single uitgebracht en bereikte de top 10 van de hitlijsten in Australië, Ierland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland lukte dit met een 4e plek in de top 40 als de hoogste positie. Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. 60s.

0: Sheila en de Black Devotion hebben al een vooruitziende blik. Want morgen gaat het natuurlijk regenen. En dan gaan we lekker zingen in de regen. Uit 1989 was dat. Wat gaan we... Oh ja, we gaan naar het volgende.
1: Ja, ja. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dan moet je even wachten.
0: Ja. Ja. Ja, nee, ja, ik heb niet een heel verhaal over Sheila. Dat,
1: heb je niet?
0: Nee, niet echt. Want we zouden gelijk zouden meteen het volgende doen.
1: Oh ja. Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze wordt speciaal aangevraagd door Joop Veninga. Onze collega die op de maandagochtend altijd bij ons present is. En op de woensdagochtend bij mij present is met het Testament uit de 60's. Hij vraagt aan het nummer Nachtzuster van Doe Maar. En dat doet hij speciaal voor de SEH van het ziekenhuis. En voor de nachtzusters en nachtbroeders. Hier is Nachtzuster van Doe Maar.
3: 90's.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. 90's.

0: Vanilla Ice bracht ons naar 1991 met Ice, Ice Baby. En we gaan gauw naar het volgende.
1: Daar word je een beetje koud van, hè? Van Ice, ja. Ice Baby.
0: Ja, dat was wel lekker in whisky. Vanilla maar goed, daar hebben we het in de tweede uur weer over. Niet nu.
1: Nee, ja, daar beginnen we. Ja, nee, laat maar zien. Dus. Hey, maar dan gaan we naar 2000. Oftewel de Zero's.
0: Yes.
1: Dat heeft ze mooi geheten. En daar had jij een andere neergezet. Maar een sessiedrummer die meegewerkt heeft aan het hele album. En ook aan de hit die er van dat album getrokken is. Die is overleden verleden week.
0: Okay.
1: Dat is Rodney Holmes.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we het over het nummer Smooth van Santana. Wat hij samen opnam met die sessie drummer natuurlijk. En een hoop andere instrumentalisten. En de zanger Rob Thomas. We gaan dus naar
0: Zero's.

0: Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram en we zijn weer begonnen met onze ketting. Jawel, we gaan weer aansluiten op wat we vorige keer gedraaid hebben. En wat we vorige keer bij geëindigd zijn, dat was de Dubliners met Whiskey in a Jar. En deze was ingezonden door Truus. En Truus die doet op de dinsdagavond Pleister op de Wonden.
1: Ja.
0: En op woensdagavond samen met haar man Jan. Ook dinsdagavond trouwens, samen met haar man Jan. Het muzikale blommetje.
1: Ja, ja. Nee, dat je dat maar even weet.
0: Ja, nee, ik weet het nog wel.
1: Ja, nee, oké. Okay.
0: Dus dan ja, moet... en we gaan weer lekker door. En jij moest toen aansluiten. En Peter, waar ben je toen mee gekomen?
1: Ja, ik moest op een gegeven moment ergens mee. Ik denk, ja, de Dubliners, daar kan ik niks mee. Een jar, dat is een kruik of een glas. Nou, en daar vond ik ook niks. Vond ik ook niks leuks. Dus ik ben maar gewoon op whisky gegaan. Toen kwam ik uit bij de Whiskey Brothers. En die hebben een hele mooie cover gemaakt van Van Morrison's Brown Eyed Girl.

0: Ja, Latina. De Whiskey Brothers. Leuke, leuke uitvoering. Had ook in de cover mee kunnen zitten. Ja, alhoewel, ik vind hem inderdaad van Van Morrison toch wel een...
1: Van Morrison, dat is onovertreffbaar natuurlijk. Want dit is gewoon een hele leuke cover.
0: Het is een leuke cover, ja. Ben je helemaal mee eens? Ja, zeker. Goed, ik moest erop verder gaan borduren. En wat heb ik gedaan? Ik ben maar doorgegaan op girl, meisje. Ik denk, nou, misschien iets in het Duits kan ik wat vinden. En wat wil nou? Die Roy Black, die heeft... een nummer uitgebracht, dat heet Das Mädchen Carina. Nou, zullen we dit maar gewoon draaien?
1: Ja, want die heb je uitgekozen.
0: Oh ja, dat is zo.

0: Ja, Roy Black, dat is Mädchen Carina. En dat was voor jou weer een aansluiter, Peter. Hè?
1: Ja, ja, daar moest ik weer op aansluiten, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Dan denk ik, ja, Carina. Nee.
0: Nee.
1: Roy, nee. Black, dat zou wel eens kunnen.
0: Je had wel iets van Roy Donders kunnen doen.
1: Had ik kunnen doen, ja.
0: Ja,
1: ja, maar... mijn favoriete artiest. Nee, nou, natuurlijk niet.
0: Nee, dat heb ik ook wel. Maar Siska Peters, is dat jouw favoriete artiest dan?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet, nou.
1: Maar ja, het is wel een leuke plaat die je eigenlijk helemaal nooit meer hoort. En nou heb je dat al verraden natuurlijk, dat Siska Peters is.
0: Ja.
1: En met Black, nou. Sommige mensen kunnen dat nu invullen. Dan kom je uit bij de zwarte kat.
0: Zo heet onze kat Pixel. Dat is ook een zwarte kat. Dus Siska, zing er maar over.
1: Onze heet Joep.
0: Oh, Meloen.

0: Ja, Siska Peters, de zwarte kat. Leuk gevonden, Peter.
1: Ja, ik hoor het. De zwarte kat.
2: Ja.
0: Ja. Nou. Niet onder een ladderijn lopen. Dat moet je niet doen. Maar goed, dat is wat anders. Je had het over een kat. Ik denk, nou, ik ga door met die kat. En dat doen we gewoon met de kat van Ome Willem. Wim Sonneveld, Hetty Blok en Leen Jongewaard.
2: Oh, deze niet. Deze.
0: Ja.
3: De kat van Ome Willem.

0: Ja, de kat van ome Willem. Leuk. En ja, het was het jouw beurt.
1: Ja, zuster. Nee, zuster. Hè?
0: Ja, ja, dat was het. Ja, zuster. Ja,
1: en jij
0: zuster.
1: Zei alleen dat het Wim Sonneveld, die Blok en Leen Jongewaard was. Maar ja. Carla Lip en Jon Kuipers en Barry Stevens.
0: Ja, die staan er ook allemaal bij. Ja, dat klopt.
1: Ja, die hebben ook meegezongen.
0: Ze hebben allemaal meegezongen. Ja,
1: dat moet je wel even roepen.
0: Nou, ik denk, ik laat jou ook eventjes wat zeggen.
1: Ik mag wat zeggen.
0: Want het tweede uur is echt van ons samen, toch?
1: Ja, dat wel. De eerste uur, dat mag je helemaal alleen doen.
0: Nee. Ik laat je ook heel langzaam een klein beetje infiltreren. Dat,
1: Oh, dankjewel. Hé, maar ik moest weer aangesluiten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou, dan gaan we maar op ome Willem. Althans, op ome nog wat.
0: Ja, op oom.
1: Oom. En toen kwam ik bij de Fingerboys uit met Uncle John from Jamaica. En die begint natuurlijk heel zachtjes.
0: Ja, dat had je kunnen zien.
1: Ja, dat heb ik ook, dat weet ik ook wel.

0: holiday.
1: En ze treden nog steeds op, hè, die Wenga Boys.
2: Oh ja?
1: Ja, ze zijn nog steeds, vooral ook in Spanje en op Ibiza zo doen ze nog steeds optreden. Ze ook hier in Nederland, bij al die discotheekjes gaan ze nog steeds langs. Maar okay. Dit was Uncle John from Jamaica. En die was ingezonden door jou als, ja. Als ketting. Ja, en toen mochten onze vrienden van de omroep mee gaan doen. En ja, wat een aardig leuke inzending. En zo ook eentje van Robert van de Keur.
2: Ja,
1: volgens
2: zeker.
1: Mij zit hij ook aan de microfoon op het ogenblik. En die gaat even uitleggen wat hij ingezonden had.
2: Ik ga jullie over

0: overtuigen van dat ik de winnaar ben. Dat is natuurlijk nog niet bekend. Dus ja, ik denk dan zal ik even helpen door het persoonlijk even te vertellen. Willen jullie al weten wat ik uitgezocht had? Ja.
1: Ja, zeg het maar hoor.
0: Ja, ik heb uitgezocht... Oh, ik moet even slikken. Juist. De Beach Boys, een Kokomo, heb ik uitgezocht.
1: Ja.
0: En waarom heb ik dat gedaan? Nou, omdat we net naar het nummer hebben zitten luisteren. En als je dan naar het verhaal luistert, als je het Engels een beetje erbij pakt, dan is dat 's ochtends om 8 uur opstaan met hoofdpijn en weet ik veel. En ik heb geen tijd voor ontbijt en alleen maar stress en haast en werk. En ome John zit lekker op Jamaica en die nodigt ons uit. Hè? Die woont daar.
1: Mm-hmm.
0: En die staat symbool voor relaxen en feesten en de Caribische reggae vibes. Nou, dat hebben we net allemaal gehoord. Dus dat is echt hartstikke leuk. En toen dacht ik van ja, maar als je naar de verhaallijn verder trekt, dan stopt het nummer eigenlijk een beetje op kantoor. Die dromen we van een impulsieve vliegticket om de stress te ontvluchten. Maar ja, ze komen nooit aan op Jamaica. En Kokomo, die pakt dat op met... het vliegtuig is geland en er komt geen kantoormuren meer. En de wekker om 8 uur gaat niet meer. En het is allemaal fantastisch. Dus dan kom je aan op het eiland bij Kokomo.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat sluit hij zo mooi aan. Het ene liedje... zingt de wens en de andere is het vervolg dat het ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Nou, Robert,
0: nou, als dit geen winnaar is...
1: Ah. Zo jammer dit weer. Helaas, je bent het niet geworden.
0: Dat is
1: nou jammer. Want we bleven toch maar op het woordje Jamaica blijven hangen. En wij zijn eigenlijk gegaan voor Harry Belafonte. Nee, Jan Herema. En die had ingezonden Harry Belafonte met Jamaica Farewell. Maar desalniettemin, we gaan de Beach Boys straks wel voor je draaien, Robert.
0: Oh, leuk.
1: Ja,
0: maar
1: toch?
0: Dit is ook goed, geloof ik. Ga luisteren.
1: Luister maar.

0: Ja, dat was die van Jan Herema. Harry Belafonte, Jamaica Farewell. En toen mocht jij weer een fragmentje gaan maken.
1: Ja, deze
0: ik ben heel benieuwd.
1: Deze hebben we uitgekozen om weer op verder te borduren. En ik heb deze erop voortgeborduurd. Een klein stukje ervan.
0: Luistert.

0: Ja, het is... Dat vermoeden had ik wel. Ik had eigenlijk gedacht, nou, dat zal de last farewell wel worden. Maar ja, dat heb je gelukkig niet gedaan. Je bent overgegaan in het Duits met Roger Whittaker.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Wat is de titel?
1: Nou, dat heb hij net gezongen.
0: Ja, maar dat is niet verstaan. Nee. Zo goed is het Duits niet.
1: Abschied is een scherfes gesweerd.
0: Ach, Abschied. Ach, is dat zo? Ja, ja.
1: Ja, ja. Abschied, farewell.
0: Oh, ja, afscheid, ja.
1: Farewell.
0: Ja, ik had het kunnen bedenken.
1: Ja, dat had je kunnen bedenken. Nee, natuurlijk niet. Want je kende het hele nummer niet.
0: Nou, ik zal het ongetwijfeld best wel een keer gedraaid hebben. Want ik heb wel eens wat van Roger Whittaker gedraaid hier binnen. Dus wat dat er gaat.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Het is Roger Whittaker. Dat is nou, met,
0: ik ga er wat op voortborduren.
1: Cijfers, zweert. Ja, dan kan je een tentje uitdoen. Hè?
0: Ja, dat kan. Maar laat het maar even mij over.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat laat ik aan jou over.
0: Okay.
1: Ik ben weer benieuwd.
0: Robert is er nog. En we gaan Robert gewoon eventjes verrassen door zijn inzending van de Beach Boys Kokomo meteen te gaan draaien. Want het is toch best ook een hartstikke mooi nummer.

Ja, wat leuk hè. Willeke Alberti, Ome Jan, ingezonden door Truus Herema. En die kwam op Ome Jan, Uncle John. Leuk gevonden trouwens. Gaan we verder met het volgende. En dat is de Goombay Dance Band. En die is ingezonden door Joop Veninga. En die borduurde door op Son of Jamaica.

0: Dan moet je, ja, je moest er even door.
1: Dan moet je dat water, de zon, de zee komt.
2: Nee, dat laat maar. Dat is net, dan kom je meteen in de moed. Daar gaan we praten en het is de hele moed weg.
0: Oh, sorry.
1: Ja, maar nou, nou zijn we door het begin van het nummer aan het gaan.
2: Ook dat
0: nou, maar ze zingen nog niet, hè? Dus,
2: nou, ze wouwelen wat.
0: Oh, ze wouwelen wat. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: LSD DJ, Better Off Alone. Hè? Had ook mooi gekund.
1: Dat had allemaal gekund, hè?
2: Moet je allemaal... Had allemaal gekund, Robert. Maar, ja, dan moet je helaas.
0: Dan moet je dat gaan uitleggen allemaal. Dus het schiet er allemaal niet op.
2: Ja, nee. Maar goed, we gaan even verder met waar we gebleven waren.
0: Dus daar ben je 2 uur mee bezig.
2: Ja, dat is ongelooflijk, hè? Dat denk je dat wij ermee bezig zijn.
0: Nee, ik probeer jullie nog te overtuigen van een rectificatie van mijn nummer. Maar
2: er zijn heel veel
0: nummers echt gewoon goed om te draaien. Ja. Dus ik snap
1: het niet. Een heleboel, inderdaad.
2: Oké, maar deze die dit gedraaid is, want ik ga er even overheen, want anders zit alleen maar te kletsen en niet te draaien. Wat is van Harry Belafonte? Nee, niet Harry Belafonte.
0: Nou, wel Harry. Harry Obrendorf.
2: Harry Obrendorf, ja, die kwam met No Woman No Cry. En we blijven even in de Harry's en dat doen we met Island in the Sun, maar dan weer Harry Belafonte. Deze is ingezonden door Fred Bokorst. Ja. Je weet dat hij meteen begint. Where my people have
1: toiled since time begun. Ga maar terug. We doen het opnieuw.
2: Nou, laat hem nou maar zingen. Anders is hij zo zielig voor hem. Nee, ga maar door.
0: Harry Belafonte met Island in the Sun. This is

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ik heb totaal geen idee wat het met Jamaica te maken heeft gehad. Maar het is wel een hartstikke goed nummer. Spencer Davis Group, ingezonden door Aard. Die samen met Fred de Fred Music Mix op de dinsdagmiddag presenteert. En die had Time Seller. En best wel een geweldig nummer. Dus, en we draaien gewoon alles wat ingezonden wordt. Dus hangt deze.
1: Zo is het.
0: Ja, en dan gaan we gauw naar Bojura. En dat is een Nederlands zangeresje uit de jaren 70. 60 en 70. En die had een nummertje dat heet What is Love?

0: Ja, en ik had er eigenlijk op willen aansluiten van Pat Benatar, Love is Battlefield, als antwoord hierop. Maar ja, die tijd hebben we niet meer, want we gaan door naar het laatste nummer. Oftewel een beetje instrumentaal om af te sluiten. En dat doen we als volgt. Ik hoop dat u ondanks alles toch lekker geluisterd heeft naar hetgeen wat wij u gebracht hebben. Ik bedank Robert dat hij weer een tweede uur bij ons is geweest. Hartstikke leuk weer om je erbij te hebben.
1: Ik kom volgende week over 14 dagen gewoon weer een nieuw nummertje brengen.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, en als je hem dan ook weer zelf aankondigt, dan zijn we helemaal in de bonen. En misschien als onze vrienden luisteren en denken van, hé, dat vind ik ook leuk. Nou, dan kunnen we misschien wel proberen om dat ook met hun te doen. Maar dat even terzijde. Dat is wat mij betreft, heb ik het gezegd. Dan wens ik Peter een fijne avond toe. Ik ben Robert een fijne avond toe. En de mensen in het ziekenhuis. Jongens. Nog even volhouden en ga weer naar huis als het een beetje mee zit.
2: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.

0: Nieuws. Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan...
1: Wij zijn terug naar het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen een uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten voegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Flevo Klassiek.

0: En de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

your time. And I think to myself, why now? Why?

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig.

0: en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Groot, knap. En 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om. Want zo is Peter. Lieve Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van...

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2 vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor 660.000 euro wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Chico!

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de kerk.

0: staat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl.

0: een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.

0: om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
1: Thanks, pap.
2: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
3: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren." De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Bala, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: for us.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: De Flevo Ziekenomroep.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo.
4: Yes, I is the original already up on the mic.
5: Them looking good, looking nice. Them looking sweet, so divine. Them feeling good, feeling tight. Time you up on honest, and me can't think twice, yo.